The house of house, the house of house, the house of house.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
1: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
0: De enige deelfietsen die blijven zijn de Vilo's, dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
2: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel, de eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
0: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook AA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïense Tcherkasy en stoot het door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.

0: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
3: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: SpaFun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.

0: Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
1: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
0: De enige deelfietsen die blijven zijn de Vilo's. Dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
2: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel. De eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
0: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook AA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïense Tcherkasy en stoot het door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
6: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
5: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Francken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Francken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
6: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
5: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
7: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
5: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
8: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
5: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Vibes.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: You have a name.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
6: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
5: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
7: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
5: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
8: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
5: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Vibes.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Hi there. Remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? Because we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh, yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
5: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
4: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
6: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
4: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. In de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Back to basics.

Je hoort ze weer allemaal hier bij Back to Basics. De beste retro en de beste sound van de 90s zeros. Wil jij weten welke song je net hebt gehoord hier bij Back to Basics? Wel, dat kan. Je moet ons gewoon een mailtje sturen waar je geluisterd hebt en wanneer je geluisterd hebt. En wij bezorgen jou de informatie. Je stuurt het naar info@radiotrl.be. Goedemorgen!

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Remember the classics? We play them all day long. Is TRL.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

Wil jij weten welke song je net hebt gehoord hier bij Back to Basics? Wel, dat kan. Je moet ons gewoon een mailtje sturen waar je geluisterd hebt en wanneer je geluisterd hebt. En wij bezorgen jou de informatie. Je stuurt het naar info@radiotrl.be. Goedemorgen!

Back to Basics bij TRL. We zijn elke ochtend tussen 9 en 11. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal.

toe aan een nieuwe tas koffie. En jullie hebben recht op een heleboel informatie van het nieuws en het weer komt eraan. En wij gaan met z'n allen naar deel 2 van Back to Basics.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
3: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
2: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.

hoort ze voorbij komen. De beste 90s zeros dance en retro sound hier bij TRLM. Back to Basics. Fijne ochtend allemaal.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: News.
4: In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
5: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
4: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra, tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koesch.
6: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
4: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Hi there, remember me?
2: Yes. Woohoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

Gotta shake it.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
7: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
6: Ook in Mejia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Wel maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
8: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
6: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador. Psst.
4: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
7: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
6: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
6: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Dance for dance.

0: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
3: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
2: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
2: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Dance for dance.
6: Yo, Ricky D, what's going on? What's going on?
7: I don't know, man. I don't know. I think you better call AD.
6: Yeah.
8: Hello.
6: ADE.
8: Who is this?
6: It's your D.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: clap. We make it clap.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denkt u dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
2: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
1: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maximaal tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maximaal tot 33 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club.
5: Yes, all we care about is I'm partying, keeping them good vibes in the air.

de opener voor deze vrijdagse editie van The Afternoon Club. Showtech kreeg je met Boeja. Goed, iets na 3 uur. Je bent terug weer ingetuned op TRL. En we hebben weer een selectie 2 uur lang van de beste 90s nihilies, dance en retro. Welkom.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

Magica met Magica natuurlijk. Daarvoor hadden we nog Gold Tricks en It's Love Tripping. En Jennifer Lopez en LL Cool J kwamen ook nog even langs. Ik heb er nog twee. Nu Hands Burn en Good Shot. En straks nog Rhythm Temptation.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We play your

0: Dante natuurlijk en Take Me For A Ride. Zo direct de foto van het uur. Konijntje.
1: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.
2: Shit.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman Dave de Henau op basis van cijfers van het KMI.
2: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van metermodellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
1: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.

Geweldig nummer altijd Follow gevonden, me. De Space Frog en Follow Me. Welkom in deel 2 van de Afternoon Club en één rechte lijn naar het weekend. En het 200 met deze gig. Mark with a K. Hier is I Am

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Het was Fatboy Slim en The Weapon of Choice. Mocht je het willen weten, het was een Lazy Rich remix. Straks nog Milk Inc. Ik wens Stefanie mag de show afsluiten. Maar nu eerst Accent en Kylie. Prettig weekend. Kylie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spaffen. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaffen.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
1: TRL.
3: TRL. News.
4: We steven af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
5: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
4: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
4: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
7: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
4: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden en de dagen nadien zonnig en warm.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: naar Frituur Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics all day long. This is TRL. Yeah,

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
7: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
6: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. Dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
8: Met 3 kranen tegelijk is er het schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
6: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
9: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof, die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
6: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: De avondspits.

Jesus.

0: dat loonwerk is, hakselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

for the love of music. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Do you have a name?
3: Oh, yeah.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren. Psst.
3: We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: You have a name.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
6: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
5: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.

de Greg. Shake Greg, klets er eens een graaf, kikskinenio. Ja, ja, dat is hem. Geef me na, maar is een lokko melodieke.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: You have a name.
2: Oh yeah!
1: TRL.
2: TRL News.
3: In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Psst.
2: We are not like the other guys. We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woohoo! Did you miss us? Because we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: TRL takes you back.

0: We are not like the other guys. Woo-hoo! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-fact dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spaven. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaven.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
1: TRL.
3: TRL. News.
4: Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Een verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. De Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Hi there, remember me?
1: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
0: Hi there. Remember me?
1: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren. Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
2: Ik denk dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woohoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.